0: Quiver heeft een oude macht, die weet hij heeft alleen maar geen van.
1: Oh,
0: hey, hij heeft moe langs je boek.
2: Tastes like cheese.